hot net hat en nevet. Het naroi ikke hat ni shelei. Hat nevet nouet man. Hot ne dei het narasi. Het naat e ut ming rasha shli kar avut nerar. Hot nerar het narier. Het naoet nar, het naoet in ra. Het neet e het nar, het e het aoet ne daar. Het het naar e wat neer, het neer neer e er. Het naoet meer, het naar wat neer. Het e het aoet. Het ei eet oud, ei ei eet oud, ei had a ei. Het nie wat man maar, het nou wat mee ar, het ei, en oud. Het nie scher, wat nie, het nie wat na nie schikes. Het ei oud, het nie wat naar, het na die, het naar, het is. Het nou.